0: volgens hem een nucleaire dreiging voor Israël hebben weggenomen. Netanyahu erkende dat hij en de Amerikaanse president Trump niet altijd dezelfde koers varen, maar hij zegt dat voor hem de veiligheid van zijn eigen land voorop staat. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base, maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Stratofortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten langs de kust. China spreekt van een onzichtbare oorlog in zeegebieden rond de eigen kust, maar noemt geen landen. Vissers krijgen beloningen voor het vinden van verdachte apparatuur in zee. Het weer vrijwel droog met nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
2: Geen 18, geen alcohol.
3: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
11: Hier volgt een belangrijke mededeling voor de Radio Seabreeze luisteraars.
12: Als je één van de twee Radio Seabreeze t-shirts koopt in onze webshop, dan betaal je geen verzendkosten.
11: Oh, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet zo duur.
12: Dat valt eigenlijk reuze mee.
11: Kijk snel in de webshop van radioseabreeze.nl.

0: VOC Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. Hij zegt dat Iran voorbereid blijft op alle scenario's, met of zonder deal. Ondertussen zegt de militie Hezbollah dat zij met raketten en drones een Israëlische opmars in Zuid-Libanon heeft aangevallen. Ook meldt een bron dat Libanon niet is geïnformeerd over de voorwaarden van het akkoord. Iran stelde als harde eis dat Israël niet meer zou aanvallen. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven zijn militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Hij verdedigde ook de militaire acties van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran, die volgens hem een nucleaire dreiging voor Israël hebben weggenomen. Netanyahu erkende dat hij en de Amerikaanse president Trump niet altijd dezelfde koers varen, maar hij zegt dat voor hem de veiligheid van zijn eigen land voorop staat. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base. Maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Stratofortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten langs de kust. China spreekt van een onzichtbare oorlog in zeegebieden rond de eigen kust, maar noemt geen landen. Vissers krijgen beloningen voor het vinden van verdachte apparatuur in zee. Het weer vrijwel droog met nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Eratus Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
3: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Hou dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
12: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. Hij zegt dat Iran voorbereid blijft op alle scenario's met of zonder deal. Ondertussen zegt de militie Hezbollah dat zij met raketten en drones een Israëlische opmars in Zuid-Libanon heeft aangevallen. Ook meldt een bron dat Libanon niet is geïnformeerd over de voorwaarden van het akkoord. Iran stelde als harde eis dat Israël niet meer zou aanvallen. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven ze militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Hij verdedigde ook de militaire acties van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran, die volgens hem een nucleaire dreiging voor Israël hebben weggenomen. Netanyahu erkende dat hij en de Amerikaanse president Trump niet altijd dezelfde koers varen, maar hij zegt dat voor hem de veiligheid van zijn eigen land voorop staat. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base. Maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Stratofortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten langs de kust. China spreekt van een onzichtbare oorlog in zeegebieden rond de eigen kust, maar noemt geen landen. Vissers krijgen beloningen voor het vinden van verdachte apparatuur in zee. Het weer vrijwel droog met nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
12: Oh,
3: De 1395 AM
12: is er even niet.
3: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
12: Nu
3: op 1098.
12: En via de digitale kanalen.
3: 10 jaar Radio Seabreeze.
13: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: 10 jaar Radio Seabreeze.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. Hij zegt dat Iran voorbereid blijft op alle scenario's met of zonder deal. Ondertussen zegt de militie Hezbollah dat zij met raketten en drones een Israëlische opmars in Zuid-Libanon heeft aangevallen. Ook meldt een bron dat Libanon niet is geïnformeerd over de voorwaarden van het akkoord. Iran stelde als harde eis dat Israël niet meer zou aanvallen. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven zijn militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Hij verdedigde ook de militaire acties van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran, die volgens hem een nucleaire dreiging voor Israël hebben weggenomen. Netanyahu erkende dat hij en de Amerikaanse president Trump niet altijd dezelfde koers varen, maar hij zegt dat voor hem de veiligheid van zijn eigen land voorop staat. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base. Maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Stratofortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten langs de kust. China spreekt van een onzichtbare oorlog in zeegebieden rond de eigen kust, maar noemt geen landen. Vissers krijgen beloningen voor het vinden van verdachte apparatuur in zee. Het weer vrijwel droog met nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
0: De Middle of the Road Show. Iedere werkdag om 4 uur met Hans de Knecht op Seabreeze AM.

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het is nog onduidelijk wanneer twee sterk vervuilende fabrieken van Tata Steel in IJmuiden daadwerkelijk dichtgaan. Omgevingsdienst bereidt sinds een maand de intrekking voor van de vergunningen van de twee kooksgasfabrieken. De fabrieken overschrijden al langere tijd de milieunormen door een hoge uitstoot van schadelijke stoffen. Tata Steel heeft zelf ook aangegeven de installaties versneld te willen sluiten, maar niet wanneer. Provinciale Staten van Noord-Holland is ook voor die sluiting. De Israëlische premier Netanyahu stelt zich opnieuw kandidaat voor het premierschap bij de verkiezingen later dit jaar. Tijdens een persconferentie zei Netanyahu dat hij de verkiezingen wil winnen. Maar volgens recente peilingen dreigt zijn coalitie de meerderheid in het parlement te verliezen. Ook vindt de meerderheid van de Israëli's dat hij zich niet opnieuw kandidaat zou moeten stellen. Maar ook de oppositie lijkt zonder samen te werken met Arabische partijen geen meerderheid te halen in Israël. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die een maximum stelt aan het premierschap. Daardoor kan een premier nog maar 2 termijnen, in totaal 8 jaar, aanblijven. De maatregel geldt met terugwerkende kracht en sluit oud-premier Orbán uit van een nieuwe termijn. De regerende TISA-partij van premier Magyar noemt de wet een stap richting herstel van de democratische rechtsstaat. Orbáns partij spreekt juist van een politieke aanval op de voormalige premier. Een vrouw is met haar auto dwars door de muur van een supermarkt van Jumbo in Nunspeet gereden. De Porsche Cayenne, die minimaal 1 ton kost, kwam bij de hoofdingang tot stilstand en veroorzaakte flinke schade in de winkel. Bij het incident raakte niemand gewond. Volgens lokale media ging het vermoedelijk mis tijdens het inparkeren van de bolide. De politie heeft het rijbewijs van de bestuurster ingenomen. Hoe het ongeluk bij de supermarkt in Nunspeet precies kon gebeuren, wordt onderzocht. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
2: Volgt een belangrijke mededeling voor de Radio Seabreeze luisteraars.
3: Als je één van de twee Radio Seabreeze t-shirts koopt in onze webshop, dan betaal je geen verzendkosten.
2: Oh, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet zo duur.
3: Dat valt eigenlijk reuze mee.
2: Kijk snel in de webshop van radioseabreeze.nl.
4: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas, voor degene met de dicht beslagen ramen, voor degene die dacht dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dicht geslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we

Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: In een verklaring van de luchtmachtbasis Edwards in Los Angeles staat dat de 8 bemanningsleden van de verongelukte bommenwerper waarschijnlijk zijn overleden. Volgens de luchtmachtbasis, waar het toestel kort voor de crash vandaan was vertrokken, was het ongeluk niet te overleven. De Amerikaanse B-52, een langafstandsbommenwerper, stortte gisteren neer tijdens een routinemissie. Het is een van de oudste vliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht. Het laatste dodelijke ongeluk met een B-52 in de VS was in 2008. Het is nog onduidelijk wanneer twee sterk vervuilende fabrieken van Tata Steel in IJmuiden daadwerkelijk dichtgaan. De omgevingsdienst bereidt sinds een maand de intrekking voor van de vergunningen van de twee kooksgasfabrieken. De fabrieken overschrijden al langere tijd de milieunormen door een hoge uitstoot van schadelijke stoffen. Tata Steel heeft zelf ook aangegeven de installaties versneld te willen sluiten, maar niet wanneer. Provinciale Staten van Noord-Holland is ook voor die sluiting. De Israëlische premier Netanyahu stelt zich opnieuw kandidaat voor het premierschap bij de verkiezingen later dit jaar. Tijdens een persconferentie zei Netanyahu dat hij de verkiezingen wil winnen. Maar volgens recente peilingen dreigt zijn coalitie de meerderheid in het parlement te verliezen. Ook vindt de meerderheid van de Israëli's dat hij zich niet opnieuw kandidaat zou moeten stellen. Maar ook de oppositie lijkt zonder samen te werken met Arabische partijen geen meerderheid te halen in Israël. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die een maximum stelt aan het premierschap. Daardoor kan een premier nog maar 2 termijnen, in totaal 8 jaar, aanblijven. De maatregel geldt met terugwerkende kracht en sluit oud-premier Orbán uit van een nieuwe termijn. De regerende TISA-partij van premier Magyar noemt de wet een stap richting herstel van de democratische rechtsstaat. Orbáns partij spreekt juist van een politieke aanval op de voormalige premier. Het weer, wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSeleen plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
12: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
13: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
14: Wee, wee, wee, wee.

0: AM.
1: Love Unlimited hadden wij 74 met Rhapsody in White. Michel Paul naar Wefheid 66. La Poupée, Vivendon. En de eerste was van de Surfers. Windsurfing uit 1978. Magie, nu.

0: Een nieuwe dag is begonnen.
1: Welkom bij Radio Seabreeze via de elektronische snelweg en de gouden oude Middengolf.
0: 2000 jaar ervaring hebben we in huis om je te vermaken, ook vandaag weer, tot in de late uurtjes.
1: Met hoofdzakelijk muziek uit de tweede helft van de 20e eeuw en elk uur actueel nieuw.
0: Namens de board en medewerkers wensen we jou veel luisterplezier.

0: Seabreeze AM.
1: De laatste was in 1971. Ashton, Garner en Dyke. Can you get it? The Cream daarvoor. Strange Brew uit 67. En de eerste was van Cheap Trick. Surrender uit 1979. Ineens, luisteraar.

0: Oké.
1: Seabreeze AM. Resonans was de laatste. Spannende. Oké, Chicago uit 1974. Donovan daarvoor, Hurdy Gurdy Man uit 68. En de eerste was van de Police, Roxanne uit 1979. We gaan naar het land van de scooters.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Na een val op het circuit van Zolder in België is gisteren een 53-jarige Nederlandse motorrijder om het leven gekomen. Medische hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden de man niet meer redden. Het ongeval gebeurde tijdens een zogenoemde oefening vrij rijden, meldde Belgische media. De Nederlander zou te hard hebben gereden en is met hoge snelheid uit de bocht gevlogen. Volgens de regionale omroep L1 komt de 53-jarige man uit de omgeving van Maastricht. Volgens nog onbevestigde berichten op sociale media uit Elslo. In een verklaring van de luchtmachtbasis Edwards in Los Angeles staat dat de 8 bemanningsleden van de verongelukte bommenwerper waarschijnlijk zijn overleden. Volgens de luchtmachtbasis, waar het toestel kort voor de crash vandaan was vertrokken, was het ongeluk niet te overleven. De Amerikaanse B-52, een langafstandsbommenwerper, stortte gisteren neer tijdens een routinemissie. Het is een van de oudste vliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht. Het laatste dodelijke ongeluk met een B-52 in de VS was in 2008. Het is nog onduidelijk wanneer 2 sterk vervuilende fabrieken van Tata Steel in IJmuiden daadwerkelijk dichtgaan. De omgevingsdienst bereidt sinds een maand de intrekking voor van de vergunningen van de 2 kooksgasfabrieken. De fabrieken overschrijden al langere tijd de milieunormen door een hoge uitstoot van schadelijke stoffen. Tata Steel heeft zelf ook aangegeven de installaties versneld te willen sluiten, maar niet wanneer. Provinciale Staten van Noord-Holland is ook voor die sluiting. De Israëlische premier Netanyahu stelt zich opnieuw kandidaat voor het premierschap bij de verkiezingen later dit jaar. Tijdens een persconferentie zei Netanyahu dat hij de verkiezingen wil winnen. Maar volgens recente peilingen dreigt zijn coalitie de meerderheid in het parlement te verliezen. Ook vindt de meerderheid van de Israëli's dat hij zich niet opnieuw kandidaat zou moeten stellen. Maar ook de oppositie lijkt zonder samen te werken met Arabische partijen geen meerderheid te halen in Israël. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Mag.
5: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
12: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
13: Oh, oh, oh, de 1395 AM
14: is er even niet.
13: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
14: Nu
13: op 1098.
14: En via de digitale kanalen.
13: 10 jaar Radio Sea Breeze.
15: 10 jaar Radio Sea Breeze.
14: Radio Sea Breeze.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
15: En dan nu eruit. Vandaag met Milko Roodnat.

0: de Jazzpolitie, voornamelijk Nederlands muziekduo uit Groningen kwamen ze. Bestaande uit Peter Groot-Kormelink en Herman Grimme. En ze waren voornamelijk eerst bekend uit de band Splitsing. En in 1993 hadden ze een dikke hit met het nummer Liefdesliedjes. En die hoorde je zo net hier bij Radio Seabreeze. Maar vrienden, het is dinsdag. En dank aan Martin van Gamben voor de show hiervoor tussen 7 en 8. En ik zei het al, het is 8 uur geweest. Jij het bed. En dan zeggen wij...
1: Good morning, good morning. Sunbeam, gezond, smile through. Good morning, good morning. To you and you and you and you. Good morning to you.
0: Ja, het is alweer dinsdag 16 juni 2026. De tweede werkdag van deze week. En natuurlijk het programma eruit. Tussen 8 en 9. Met rond 20 over 8 de opgave Nieuwe Morgenster. Half 9 de oude nieuwsfeitjes. En 20 voor 9, dan krijg je de uitslag van de Morgenster.
2: Goedemorgen.
0: Inderdaad, goedemorgen. Ja, ik zeg het al, ik zit hier met mijn plaatjes, mijn koffie en mijn broodjes te wachten tot jij uit bed komt. En ondertussen maar lekkere platen gaan draaien. We gaan richting Down Under, richting Australië, want daar kwamen ze vandaan. De Little River Band. Een mooi nummer gemaakt in 1976. Deze, It's a Long Way There. Goedemorgen, leuk dat je luistert.

Mooie song van de Little River Band van het gelijknamige album. En het plaatje is geschreven door Graham Gomble in 1972. En de song was geïnspireerd om een trip van Melbourne naar familie en Adelaide. En dat is nogal een behoorlijke afstand. Zoals we weten, in Australië zijn de wegen nogal heel lang en heel uitgestrekt. Straks gaan we de opgave van de morgenster doen, dus ik zou vast pen en papier bij de hand pakken. Maar we gaan eerst wat country muziek draaien van Kenny Rogers samen met Dolly Parton. En we gaan terug naar het jaar 1983. En dit is Island in the Stream.

0: En we gaan weer op zoek naar de morgensterren van deze ochtend. Ik ga het heel kort houden, want het is eigenlijk heel makkelijk. Vandaag zoeken we een Nederlandse podiumkunstenaar, schrijver, componist, regisseur, muzikant, acteur en presentator. Hij is opgeleid tot violist, zanger en muziekpedagoog. En daarnaast is hij activist voor de rechten van het kind. En hij werd geboren in Utrecht op 14 maart 1945. En hij groeide op als enige jongen in een arbeidersgezin. En zijn vader was zetter bij het Parool. Nou, meer ga ik er niet over zeggen. Straks rond 20 voor 9, dan krijg je de uitslag. En natuurlijk draaien we ook een plaat van deze veelzijdige artiest.
1: Eruit!

muziek met eeuwigheidswaarde, want dat hebben ze gemaakt hoor, de Bee Gees. Ze blijven altijd mooi om te horen. Deze uit 1972. En je hoorde My World is Your World. En daarvoor de White Queen of Soul. En dan heb ik het natuurlijk over Dusty Springfield. En die maakte de hit in 1990. En die heette In Private. Het is nog niet helemaal 8:30. We hebben nog wel eventjes voor het oude nieuws. En we kunnen nog wel eventjes richting Driebergen. Want daar kwamen ze vandaan. De Blue Diamonds. En deze bekende uit 1961. Ramona.

0: Dat was Ramona, natuurlijk van de Blue Diamonds, maar het is ondertussen wel weer 8:30 geweest. Dat betekent de hoogste tijd voor het oude nieuws. Goedemorgen, Aria.
1: Goedemorgen, Milko. Ik heb in de oude kranten gesnuffeld voor oud nieuws van 16 juni 1904. Op deze dag speelt het omvangrijke boek Ulysses van de eerste schrijver James Joyce. 1963. Aan boord van de Vostok 6 is de Russische Valentina Tereshkova de eerste vrouw en niet-militair in de ruimte. 1976. De studentenrellen in Soweto, Zuid-Afrika, verhevigen. Leger en politie openen het vuur op de jongeren, waarbij honderden mensen sterven. Dan een sprong naar 2002. De hockeysters van hockeyclub Sertogenbos winnen de 5e landstitel op rij in de Nederlandse hoofdklasse door HC Rotterdam met 4-1 te verslaan in het derde duel uit de finale van de play-offs. In 2005 treedt het Nederlandse alerteringssysteem terrorismebestrijding, ofwel ATB, in werking. En in 2007 was de officiële opening van de Betuwe-route, een 160 kilometer lange goederenspoorweg van de Maasvlakte bij Rotterdam naar de grens met Duitsland, enkele kilometers voorbij Zevenaar. Dit was het oude nieuws van 16 juni. Fijne dag en tot morgen.
2: Eruit met Milko Roodnat. Van 8 tot 9 op Radio Seabreeze.

Elton John, de man met de vele gezichten. Daar beneden natuurlijk de brillen die hij allemaal op heeft. En deze uit 1978 van zijn album en single Man. Een song for Guy. Ja, muziek waar ik van kippenvel van krijg altijd wel, vind ik. Maar we zijn nog steeds op zoek naar die morgenster. Ik zei al, hij was geboren op 14 maart 1945 in Utrecht. En hij wordt ook wel de clown van Utrecht genoemd. En hij treedt nog steeds op. Al sinds 1965 treedt hij op. En hij gaat nog steeds de keer op het toneel. Ja, wie is dat nou? Hij had trouwens een eerste eigen studioalbum. En die heet Waar blijft de tijd? Ja, wie is het nou? Je hoort er straks naar deze van Liverpool Express.

En de Liverpool Express met You Are My Love bracht ons bij de uitslag van de Morgenster, want daar zit je wel op te wachten. En wie zoeken wij nou? De clown van Utrecht. Natuurlijk Herman van Veen. Nou, ik denk dat iedereen het wel goed had. Dus applaus voor jezelf hoor. Keurig gedaan. Ja, en het eerste album had ik net gezegd, Waar blijft de tijd? Dat is helemaal niet zo. Daar stond een nummer op en het heet Waar blijft de tijd? Ik moet het wel goed zeggen natuurlijk. Herman van Veen, ja, vele liedjes heeft hij gemaakt. Hij heeft ook een cover gemaakt op een nummer van Leonard Cohen en die heet Suzanne. En zo heet deze song ook, maar dan in het Nederlands. Herman van Veen, onze morgenster van deze dinsdag.

Emily de Forest, ze kwam uit Denemarken en ze stond op het Eurovisie Songfestival in 2013 in Malmö in Zweden. En ze won daar met dit nummer, Only Teardrops. En van Zweden gaan we richting Limburg. En daar kwamen deze drie dames vandaan. Drie zusjes, zusjes Veldpaus. En ze noemden zichzelf Pussycat. En dit was hun grote doorbraak in 1975. En die heette natuurlijk Mississippi.

jasjes, kan ik noem het allemaal maar op. Deze uit de 1975, een mooie hit hoor van een Little Darling, hoor je hier bij Radio Seabreez. Het is bijna 9 uur, de show loopt bijna ten einde. Zullen we nog een plaatje draaien? Ach, waarom ook niet? We gaan naar Frankrijk. Naar 1969. Met de Française François Hardy. Comment te dire adieu? Uit 1969.

Command die adieu. Ja, ze krijgt nog applaus ook toe. En, ik ga ook adieu zeggen, want het is bijna 9 uur. Betekent dat hij helemaal klaar zit. Elibert Mathuis met zijn maatwerkende muziek. En ik heb hem gezien met een enorme platenkoffer met heerlijke muziek. Dus lekker blijven luisteren naar dit station, Radio Seabreeze. En dit programma is er morgen weer. Morgenochtend om 8 uur. Dan ben ik er ook weer. Aria is er ook weer. We hebben weer oud nieuws. We hebben weer lekkere plaatjes. En we hebben ook weer een nieuwe morgenster. Dus genoeg reden om morgenochtend weer in te schakelen. Ik wens je nog een hele mooie dinsdag. En ik zeg graag tot morgen. Dag.

0: het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het tweejarige jongetje dat gisteravond uit een raam op de tweede verdieping van een woning in de Rotterdamse wijk Sjaloos was gevallen, is overleden. Dat heeft de Rotterdamse politie laten weten op X. Het ernstig gewonde jongetje werd nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar is uiteindelijk in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Hoe de tweejarige peuter gisteravond uit het raam kon vallen is nog onduidelijk. De politie in Rotterdam gaat niet uit van opzet, maar van een tragisch ongeval. Uit een inventarisatie van de Telegraaf komt naar voren dat grote vakantieaanbieders geregeld prijzen promoten die in werkelijkheid helemaal niet voor dat bedrag te boeken zijn. Het gaat onder meer om advertenties van Corendon, Prijsvrij, D-Reizen, de vakantiediscounter, TUI en Sunweb. Per aanbieder werden 10 verschillende advertenties onderzocht. Daaruit bleek dat er voor ruim 1 op de 3 pakket vakantiereizen bij het afrekenen tussen de 100 en 150 euro meer moest worden betaald. Zo blijkt uit de inventarisatie van de Telegraaf. Na een val op het circuit van Zolder in België is gisteren een 53-jarige Nederlandse motorrijder om het leven gekomen. Medische hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden de man niet meer redden. Het ongeval gebeurde tijdens een zogenoemde oefening vrij rijden, meldde Belgische media. De Nederlander zou te hard hebben gereden en is met hoge snelheid uit de bocht gevlogen. Volgens de regionale omroep L1 komt de 53-jarige man uit de omgeving van Maastricht. Volgens nog onbevestigde berichten op sociale media uit Elslo. In een verklaring van de luchtmachtbasis Edwards in Los Angeles staat dat de 8 bemanningsleden van de verongelukte bommenwerper waarschijnlijk zijn overleden. Volgens de luchtmachtbasis, waar het toestel kort voor de crash vandaan was vertrokken, was het ongeluk niet te overleven. De Amerikaanse B-52, een lange afstandsbommenwerper, stortte gisteren neer tijdens een routinemissie. Het is een van de oudste vliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht. Het laatste dodelijke ongeluk met een B-52 in de VS was in 2008. Het weer, wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: De Middle of the Road Show. Iedere werkdag om 4 uur met Hans de Knecht op Seabreeze AM.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: Tot 10 uur. Matwerk in de muziek. Presentatie Elibert Mat.

The David Furman Orchestra and There's Always Something Here to Remind Me. Ach ja, dat is zeker. Welkom bij Maatwerk in de Muziek op deze 1 februari. Het is weer dinsdag. Een beetje onstuimige dag en nacht gehad, maar ach, dat maakt allemaal niet uit. We gaan heerlijk naar de muziek 1965. Ik begin met Julie Rogers and The Wedding.

Kenny Rogers aan The Wedding uit 1965. En we blijven in de 60e jaren. Dit is Carrie Puckett en Union Gap. Inderdaad, Young Girl.

Patsy Cline en Leaving on Your Mind. Ach ja, het hoort erbij. Country music in maatwerk in de muziek natuurlijk. Elke werkdag. Net zoals dit, Nederlandstalig. We gaan naar Rob de Nijs. De foto van vroeger. Zo'n prachtig nummer.

Tears for Fears and She Drives Me Crazy. In mijn hand ligt het album Young Souls van Angela and the Root. En daarop het nummer Pressure. En Angela is Angela Groothuizen.

0: Pleasure van Angela and the Root, oftewel Dolly Dot, Angela Groothuizen en Ruud Mulder. Allemaal bij Maatwerk in de Muziek, bij Radio Seabreeze natuurlijk.
1: Seabreeze AM. The home of golden oldies.
2: Your golden oldies station.

The Small Faces aan Hitchiku Park in 1967. En dat liefde een slagveld is, ja, soms is dat wel eens zo. Pat Benatar zingt erover. Love is a battlefield.

Benatar en Love is a Battlefield. Nou, aardig, de maand februari, 14 februari. Ja, kunnen we het al wel goed maken natuurlijk. En dat doen we natuurlijk ook vast wel. We gaan naar 1959-60 met Niels Sedaka. Ach, ook Errol.

Sedaka en O'Carroll. Het is nog net geen Love is a Battlefield. Maar ach, het lijkt er soms wel een beetje op. En dit is ook aardig. Ja, ja, ik blijf er een fan van. The Golden Earring en Radar Love.

Cliff Richard and the Shadows natuurlijk. And Fall in Love with You. Het is weer tijd voor Nederlandstalig. En dat vind ik altijd wel leuk om uit te zoeken. En deze keer André van Duin, mijn allergrootste fan.

Rotterdam of in Den Haag of in Carré. Dan zei hij graag zo langs zijn neus weg tegen mensen dat hij mijn vader was, de vader van André. Gelukkig heeft hij dat nog jaren kunnen zeggen. En dat is iets waar ik bijzonder blij om ben. Want op de dag, ik zal het nooit vergeten.

En hier hoef je bijna niets meer over te zeggen natuurlijk. True van Spandau Ballet. Het eind van maand voor de kindermuziek. Vandaag zit er weer bijna op. En is in zicht, zoals ik eigenlijk zou moeten zeggen. Het nieuws en straks natuurlijk koffie compleet met Tom Polderman. Ik wens jullie nog een hele fijne dag. Vandaag, morgen ben ik er weer tussen 9 en 10. Met maatwerk in de muziek bij Radio Seabreeze. En de laatste plaat, tot aan het nieuws. Blue Bijou van Audrey Landers. Ik wens jullie nog een hele fijne dinsdag. Dag.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Uit het jaarlijks overzicht van het nieuws dat vandaag wordt gepubliceerd blijkt dat Nederlanders steeds minder vertrouwen hebben in het nieuws. Het gebruik, de interesse en het vertrouwen in het nieuws daalt gestaag, meldt het Commissariaat voor de Media op basis van een rapport van het Digital News Report. In 2018 had 61% van de Nederlanders nog interesse in nieuws, dat is nu gedaald naar 45%. Ook was er een flinke groei van de groep die geen of nauwelijks interesse in nieuws heeft, zo staat in het rapport. Verschillende maatschappelijke organisaties melden dat ruim 800.000 Nederlanders in versteende buurten wonen met te weinig groen en daardoor zijn deze mensen extra kwetsbaar voor hitte. Volgens het RIVM veroorzaakt hittestress zo'n 250 extra sterfgevallen per jaar. Wordt er niets gedaan, dan zou dat kunnen oplopen tot 3800 per jaar in 2050. In een manifest wordt het kabinet door de organisaties opgeroepen om landelijke minimumnormen voor bomen en openbaar groen vast te leggen. Op de G7-top in het Franse Evian heeft de Britse premier Starmer meegedeeld dat het Verenigd Koninkrijk verrijkt uranium aan Oekraïne gaat leveren. Met deze nucleaire brandstof heeft het land de komende 2 jaar voldoende energie, aldus Starmer, die eraan toevoegde dat de G7-landen collectief stappen moeten zetten om een vredige toekomst voor Oekraïne veilig te stellen. Naast de levering van verrijkt uranium komen er ook nieuwe Britse sancties voor Rusland. Uit een inventarisatie van de Telegraaf komt naar voren dat grote vakantieaanbieders geregeld prijzen promoten die in werkelijkheid helemaal niet voor dat bedrag te boeken zijn. Het gaat onder meer om advertenties van Corendon, Prijsvrij, D-Reizen, de vakantiediscounter, TUI en Sunweb. Per aanbieder werden 10 verschillende advertenties onderzocht. Daarbij bleek dat er voor ruim 1 op de 3 pakket vakantiereizen bij het afrekenen tussen de 100 en 150 euro meer moest worden betaald. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
0: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
10: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
7: volgt een belangrijke mededeling voor de Radio Seabreeze luisteraars.
11: Als je één van de twee Radio Seabreeze t-shirts koopt in onze webshop, dan betaal je geen verzendkosten.
7: Oh, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet zo duur.
11: Dat valt eigenlijk reuze mee.
7: Kijk snel in de webshop van radioseabreeze.nl.
12: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Nicky van Tommy James en de Shondells uit 1964 alweer. Ja, was een Amerikaanse popgroep in de destijds welke geformeerd werd door Tommy James. En ja, die heeft er een leuke groep van gemaakt. En je hebt niet zo heel lang bestaan. Later is hij op een gegeven moment alleen gaan zingen. Solo.
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral veel
0: heel veel gezelligheid. Het is dinsdagmorgen. Ja, heeft uw korte broek al tevoorschijn getoverd? Want het gaat weer lekker warm worden. Ja, heerlijk. Boven in het land kan het zo'n 20 graden worden. En beneden in het land, ja, het zuidoosten van het land kan het wel 25 graden worden. In het midden, nou ja, gok erop. 23 graden. Nou, kan je toch lekker je korte broek aantrekken. Dat is wel lekker een kort shirtje met korte mouwen. En ga zo maar door. En een oranje petje op, want dat is wel belangrijk. Dat Nederland moet het gewoon gaan maken. Ja, ze hebben het wel niet zo heel goed gedaan de afgelopen zondagavond. Maar ach, ze hebben hun best gedaan. Oké, het is tijd voor een heerlijke plaats van de Tremolo's. Soms is het maar beter dat je stil bent. Dat je zwijgt. Ja, silence is golden.

0: de Zienerswijgen zeggen ze wel eens, hè? Ja, zeker weten. En dan is het Silence is Golden. Dan waren de Tremolo's ook alweer een heerlijke plaat uit de jaren 60 zo'n beetje. En wat een muziek hadden we toen die tijd. Hè? Fantastisch allemaal hier op Radio Seabreeze draaien we het allemaal. Geloof het of niet?
1: Don Polderman.
2: Lekker bakkie.
0: Een lekker bakkie koffie compleet, laatste vrienden hier op Radio Seabreeze. Ja, misschien dat u denkt van, nou, het gaat mooi weer worden. Het lijkt me wel wat om te gaan surfen, maar ik zou eerst even lekker thuis oefenen. Luister maar eens naar Tol Hansen.

0: was er wel, Hans van Tol. Ja, surfen, surfen. Ik ga lekker surfen. En doet hij ook zeker weten. Al, dat deed hij destijds. Hij kan het niet meer, maar dat is een ander verhaal. Ja, geweldig. Wat een leuke plaat was dit van die goede man, Tol Hansen. En ja, die Hans die kon er wat van. Het is allemaal wat.
1: Mm. Zet je radio klem op Seabreeze, Seabreeze,
0: AM. Zet je radio klem op Radio Seabreeze, AM. 1098 kHz in de middengolf. En binnenkort ook weer op de 1395, hoor. Ja, er wordt hard aan gewerkt, lieve luistervrienden. En natuurlijk via live.radioseabreeze.nl. Die mag je niet vergeten, want ja, dan kan je over de hele wereld luisteren. Of je nou in de Maastricht zit, of je zit in Amerika, of je zit in China. Het maakt allemaal niet uit. Je kan gewoon lekker luisteren naar live.radioseabreeze.nl. Gezellig, toch? Mm. Heel veel lekkere plaat van Dave D, Dozy Big and Make It Tits, The Legend of Xanadu. Oh!

Heel erg, ja. De nieuwe singers in I Like to Teach the World to Sing a Perfect Harmony. Ja, ik zat net een stukje te lezen over ja, het elektraanverbruik en dergelijke. Nou, er wordt geadviseerd om bijvoorbeeld je wasmachine en je droogmachine 's middags of 's nachts aan te zetten. Ik weet niet of dat zo handig is, luister vrienden, want hoe vaak hoor je niet dat er branden ontstaan door wasmachines en afwas en droogmachines en dat soort dingen meer. Als je dat 's middags doet en je bent niet thuis, nou, dan ben je mooi klaar. Kom je 's avonds thuis en dan is je huis weg. Ja, hou er rekening mee. En ik weet niet of het echt zo verstandig is wat die adviezen die er gegeven worden. Midden in de nacht kan het natuurlijk ook. Hè. Kan je gewoon je wasmachine en je droogmachine aanzetten. Maar ja, als er brand ontstaat, dan lig je lekker te snurken. En dan moet je toch als een speer je bedje uit. Ja, het is allemaal wat. Die wegels tegenwoordig, ze maken hem ook.

Kwartje. Ja, een nieuwe plaat is dit van Guus van Ginkel. En hij zei van, zouden jullie die plaatjes willen draaien in het programma Koffie Compleet of een ander programma? Nou, we hebben het met alle soorten van genoegen gedaan. Guus, ik vond het hartstikke leuk om te doen. Een lekker plaatje, lekkere muziek hier op Radio Sybris. En u weet het, hè? Hoe weet u hoe lang we al in de lucht zijn? Nou, weet u het al?

die Suzy is gewoon net voorbij en ik zei hallo Suzy en dat zei Damon Corden ook destijds. En ja, ze blijven voorbij lopen van links naar rechts en doen we een stapje naar voren en doen we een stapje terug. Hmm.

0: Koffie Compleet. Met Tom Polderman.
1: Koffie Compleet met, ik zei de gek, Tom Polderman op Radio Sybris. Luister vrienden, dat is toch leuk om te weten. Ja, nou en of, ik vind het wel. Oh, dit is ook leuk. Georgie Fame en de Blue Note. De Blue Flames. De blauwe vlammetjes.

0: for you. That's say you.
1: Ja, het is wel. Volgens mij blijft de plaat hangen, ik weet het niet hoor, maar. Ja, Dirty Faces en The Blue of Flames. That's what I say. I say yeah, yeah. Ja, I say no, no. Oké. Oh ja. Hou er rekening mee, hè, lieve luisteraars, want dit is bijna zover. Dan komen de harekjes weer uit en dan kunnen we lekker een harekje eten. Morgen, vanaf morgen, dan zijn ze er weer. Heerlijk. De verse haringen. Ja, nou en of over verse haringen gesproken. Straks gaan we een plaatje draaien van Rob Makreel. En dat gaat ook over de vismarkt en dat soort dingen meer. Luister en huiver straks. Maar eerst even dit.

een slippertje. Die Michael, hij maakt een slippertje. Het is allemaal wat gezellig. Een fantastische, leuke plaat. Dit van de Eagles. En ja, Michael en de Slipper Tree. Het is niet de slippertje, hoor. Nee, dat maken wij er maar van. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Het is gewoon een lekkere plaat. Een Slipper Tree. Ik weet niet wat voor tree dat is. Het is een boom in ieder geval. En er zitten slippers in. Ja, nou, dat is toch leuk? Ja, toch?

0: Ja, wat heerlijk, hè. De ziek zal zetten alleen maar op Radio Siberis hoort. Shalalalali. Ja. Natuurlijk voor de Small Faces. Maar God, die mannen schreeuwen in de jaren 60, 70. Heerlijk hoor, die muziek zoals er dat toen gedraaid is. En dat allemaal hier op Radio Siberis draaien we het nog steeds. Ja, jaren 50, 60, 70, 80, 90. Tot en met het heden toe. Ja, en over het heden gesproken. Ik heb een plaatje van het heden. En dat is een hele leuke van een man. Hij komt uit Den Oever vandaan. En het is een echte visserman. Hij noemt zichzelf Rob Makreel. Zo heet hij allemaal niet, maar dat geeft allemaal niks. Hij is om de zaterdag op de vismarkt in Den Oever. Kunt u hem zien. En dan treedt hij daarop. Dat is gezellig. En hij is er ook op 17. Even kijken. Nee, 11. De 11e van de volgende maand. Tijdens het visfestival. En dat wordt hartstikke leuk. Hij is gek op vissen. En hij is gek op visjes vangen. En dat soort dingen meer. En morgen dan gaat hij lekker een haringie eten. Dat kan niet missen. Zo'n verse glibber. Ja, met uikjes erbij. Yummy, yummy, yummy.
1: Aai, aai, Skipper, we varen naar huis.

0: 95 and 1098 AM. 24 hours a day.
1: En als mevrouw hoort dat ik het over dat haringie heb, dan zegt ze, kom op, we gaan lekker naar de haringwinkel, gaan we een haringie eten. En dan, wat dan ook zegt van, oh, die polderman heeft het weer over eten, hoor. Ja, ik hou van lekker eten. Ik ben een Bourgondier wat dat betreft.

0: ja, zeker weten. Happy Together, dat is de schildpadjes namelijk. Ja, bij elkaar komen, dan hebben ze er heel lang over gedaan. Voor ze elkaar gevonden hebben, dan zeggen ze zo, Happy Together, dit waren de Turtles.
1: Radio Seabreeze.
2: 1098 en 1395 AM.
0: Ja, 1098 en 1395 AM, luister vrienden. Maar kijk op de klok van gehoorzaamheid. Wat zien we dan? Nou, heeft u het gezien? Ja, tijd om afscheid te nemen van Koffie Compleet. Oké, zometeen staat hij weer klaar bij zijn... achter zijn DJ-tafel en al dat soort dingen meer. Onze eigen Wiebe Chris, en die gaat er weer wat leuks van maken, hoor. Na nieuws en weer in één keer is Wiebe er weer en ik ben er morgen weer. Ik kan alleen maar zeggen, een hele fijne voortzetting van deze dag. Tot morgen.

0: NOC Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Komend weekend gaat de marathon van Sneek niet door. Gebleken is dat het EHBO-plan gemaakt was door een nephulpverlener die eerder dit jaar veroordeeld werd, omdat hij zich onder meer tijdens de Sneekweek in 2024 als politieagent en ambulancemedewerker had voorgedaan. De man ging in hoger beroep. Ondertussen had hij zijn diensten bij de organisatie van de marathon aangeboden. Toen de gemeente erachter kwam wie het EHBO-plan had opgesteld, werd de vergunning voor de marathon ingetrokken. In België heeft het Openbaar Ministerie een celstraf van 27 jaar geëist tegen de hoofdverdachte van het carnavalsdrama in 2022. De man reed onder invloed met hoge snelheid een groep carnavalvierders aan. Bij dit drama vielen 7 doden en tientallen gewonden te betreuren. Zijn broer reed als passagier mee in de auto. Hij werd schuldig bevonden aan het niet verlenen van hulp aan slachtoffers. Morgen zal de rechter bekendmaken welke straf het tweetal krijgt. In Brazilië zijn 3 bungee jump instructeurs aangeklaagd voor betrokkenheid bij de dood van een 21-jarige Braziliaanse vrouw die afgelopen weekend 40 meter naar beneden viel omdat haar bungee jump touw nergens aan was vastgemaakt. Beelden laten zien dat de vrouw door de instructeurs wordt opgetild, haar armen spreidt en naar voren wordt gegooid. 2 instructeurs sloegen op de vlucht toen ze doorhadden wat er met de vrouw gebeurd was. Samen met een 3e instructeur worden ze nu aangeklaagd voor doodslag. Door de sluiting van de straat van Hormuz was de invoerwaarde van goederen in Nederland uit de golfstaten een stuk lager dan normaal. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De handel nam af met meer dan de helft vergeleken met vorig jaar. Toen lag de invoer uit de golfregio op gemiddeld 642 miljoen euro per maand. In april was dat 293 miljoen. Het grootste deel bestond uit ruwe aardolie en voertuigbrandstoffen. Waarschijnlijk gaat de straat van Hormuz vrijdag weer open na ondertekening van het vredesakkoord tussen Iran en de VS. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden. Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
3: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Hallo, daar zijn we weer.
6: Hoe je hier, ja, hier.
7: Oh, mijn schaaf, te gek, echt wel heftig hoor.
8: Landgenoten.
9: Binnen zonder kloppen. Oh, lekker stemmetje, even overnieuw.
10: Binnen zonder kloppen.
11: Waar is iedereen dan? Hallo?
12: Dit is Binnen zonder kloppen met Liebe Christ.
13: Goedemorgen.
14: Goedemorgen.

0: zijn boys.
1: En goedemorgen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Binnen zonder Koppen. Het meest gevarieerde radioprogramma van de noordelijk halfrond. Met de hits uit de jaren 60, 70 en 80 en een beetje 90. Ik ben Wiebe Christ en ik breng jou de beste muziek van toen. Ze vliegen je hier weer tot 12 uur nostalgisch om te horen. De opener vandaag was Blue Mink, een Britse band die van 1969 tot 1975 een combinatie speelde van soul, pop en rock. Madeline Bell, de welbekende zangeres, was een van de oprichters. En Cook en Greenaway schreven de meeste liedjes. De band maakte 7 albums en maar liefst 20 singles. In 1969 was Melting Pot de eerste. Die werd opgevolgd door nummer 2, Good Morning Freedom, die je net hoorde. Na het bestaan van Blue Mink kwamen de diverse leden, mede dankzij hun prima sessiewerk, weer snel aan de bak. Tot zover het nieuws van toen. En nu snel naar de bel. Altijd weer nieuwsgierig wie langskomen en willen genieten van onze geurige koffie en verse oranjekoek. Natuurlijk voorzien van prima muziek, gemaakt door onze gasten. Good morning! Fijn dat jullie er zijn. Eens even kijken of jullie er allemaal zijn. Wie zijn vandaag verantwoordelijk voor die prachtige deuntjes? Ik zie bij wijze van spreken Gary Glitter, de Digimans Band, Peter and Gordon, The Tramps, Nico Haak, Jesse Green, The Wallace Collection from Belgium, Melissa Etheridge, The Dire Straits en Bobby Goldsboro. Nou, dat is weer een handje vol gezellige muziek op Radio Seabreeze om je vingers bij af te likken. Tussen de plaatjes door hoor je hier en daar nostalgische feiten die vaak veel oors en aars teweeg brengen. Het tweede nummer in deze show is van de Nederlandse Digimans Band. De pretpopgroep uit Zaandam die in 1970 debuteerde met het nummer Ticket 2. Andere hits waren Moni de Pony, Jumbo, A Matter of Facts, Zigzag City, Everyday in Action, die opera en wat je nu gaat horen, de show. De negende single. In 1983 viel de Digimans Band uiteen, maar kwam later weer bijeen voor de Goud van Oud concerten van Veronica.

0: Seabreeze met Wiebe Christ. Op werkdagen elke morgen om 11 uur met Binnen Zonder Kloppen.
1: Peter en Gordon. Gebeurde maar al te vaak dat een band die met z'n tweeën waren, gewoon de twee voornamen bij elkaar schrapten. En zo ontstond een Brits popduo uit de jaren 60. Peter Asher en Gordon Waller waren bijzonder populair. Ze zongen en begeleiden met 2D's zichzelf daarbij op gitaar. Maar op al hun platen speelde ook een orkest mee. Hun single A World Without Love was een wereldwijde hit, geschreven door Paul McCartney. Vandaag hoor je Lady Godiva. Dat was hun 12e single die in 1966 een 6e plaats behaalde.

0: Feel the Breeze. Seabreeze AM.
1: Zometeen Bobby Goldsboro, een Amerikaanse pop- en country singer-songwriter uit Florida. Hij ging in 1964 solo na samenwerking met een Alvar Aders bandje. Hij behaalde grote successen met Little Things, It's Too Late en Honey, zijn enige nummer 1 hit. Zijn laatste Billboard Hot 100 hit werd The Summer, The First Time. Die hoor je hier na de omstreden Gary Glitter. Ook wel de King of Glam genoemd door zijn extravagante uitdossingen. De Glitter Sound was als grap bedoeld en bestond eerder dan de in de haast bij elkaar gezochte begeleidingsband. Het was de grotendeels instrumentale rock and roll part 1 en 2 die in de zomer van 1972 de top 10 behaalde.

horen zo dadelijk een Nederlandstalige bijdrage van Nico Haak. Wat doe je als de moeder van Marie niet thuis is? Je hoort het over zo'n 4 minuten. Als de Kodachrom van Paul Simon moet aankondigen, gaat mijn gedachte altijd eerst uit naar de foto en de film uit de 30 en 40 jaren. Het werd in 1973 de titel van een liedje dat in Engeland aan de kant werd gezet vanwege de reclameuiting voor Kodak. In Nederland werd het zonder problemen nummer 15.

0: 5 and 1098 AM.
1: Oh, it's a good day. Music and more.
2: The Wallace Collection was een Belgische rockband die furoren maakte met hun album Laughing Cavalier. Het album werd in 1969 opgenomen in de Abbey Road Studios en werd een succes, mede dankzij de single Daydream, die een nummer 1 hit werd in meer dan 20 landen. Van de single werden 2 miljoen exemplaren verkocht. Hij komt eraan, maar we gaan eerst luisteren naar En Relaxen met Frankie Goes to Hollywood. Dat was een Friese tegenhanger. Kobus gaat naar Abelscha, maar dat is een ander verhaal. Dit was een band uit Liverpool die de naam bedacht door een poster over de filmcarrière van Frank Sinatra. Relax was de eerste hit die

alleen zangeres is die het predicaat singer-songwriter mag voeren, dan was dat destijds wel Melissa Etheridge, een Amerikaanse gitarist en activist die in 1988 op 17-jarige leeftijd haar eigen eerste album uitbracht met de succesvolle single Bring Me Some Water. Het meest bekend is zij van I Like The Way I Do, die we straks gaan draaien. Nu eerst de Jamaicaanse reggae-muzikant Jesse Green en zijn hitsingle Nice and Slow. Uit 1976 hebben we het lid van The Pioneers en drumde met Jimmy Cliff op zijn singles in de jaren 70.

liedjes van deze aflevering komen uit Engeland. Daar waar de Middle of the Road en de Dire Straits grote hits op de markt brachten. Samson en Delilah komt in 1971 en The Long Road van Mark Knopfler stond 13 jaar later in de belangstelling. Dan wens ik jou nog een prettige dag verder en tref je morgenochtend om 11 uur en graag weer op deze frequentie. Met opnieuw een uur gouden hits van toen. Tot dan!

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt dat het terugbrengen van luchtvervuiling meer effect op de gezondheid heeft dan 2 jaar geleden werd verwacht. Uit de meest recente meting blijkt dat de gezondheidswinst in 2030 groter zal zijn dan men eerder dacht. Als het voorgenomen beleid wordt uitgevoerd, gaat het om 50% gezondheidswinst ten opzichte van 2016. Iedere 2 jaar wordt door het RIVM het effect van het Schone Luchtakkoord op de gezondheid van mensen berekend. In België heeft het Openbaar Ministerie een celstraf van 27 jaar geëist tegen de hoofdverdachte van het carnavalsdrama in 2022. De man reed onder invloed met hoge snelheid een groep carnavalvierders aan. Bij dit drama vielen 7 doden en tientallen gewonden te betreuren. Zijn broer reed als passagier mee in de auto. Hij werd schuldig bevonden aan het niet verlenen van hulp aan slachtoffers. Morgen zal de rechter bekendmaken welke straf het tweetal krijgt. Europese consumentenorganisaties, waaronder de Consumentenbond, hebben bij de Europese Commissie een klacht ingediend tegen energiebedrijven vanwege greenwashing. Zo zouden bedrijven als Shell en Engie fossiel gas als schone en klimaatvriendelijke keuze presenteren. Energiebedrijven zouden ook fossiel gas vermengen met een beetje groen gas en het dan verkopen als groene energie. De consumentenorganisaties willen dat de autoriteiten ingrijpen met boetes voor bedrijven die consumenten misleiden met zogenoemde groene claims. De Iraanse buitenlandminister Arachi laat weten dat de gesprekken over een vredesakkoord met de Verenigde Staten waarschijnlijk vrijdag in Zwitserland beginnen. Dat is de dag waarop de voorlopige overeenkomst tussen de landen officieel in moet gaan. Volgens de Amerikaanse president Trump was het akkoord gisteren al elektronisch ondertekend. Vrijdag vindt dan de ondertekeningsceremonie plaats. Arachi zegt dat de gesprekken daarna van start gaan en dat iedere Israëlische aanval of constante Israëlische aanwezigheid in Libanon een schending van het tijdelijk akkoord zijn. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen wordt het 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
2: De 1395 AM
3: is er even niet.
2: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
3: Nu
2: op 1098.
3: En via de digitale kanalen.
2: 10 jaar Radio Seabreeze.
4: 10 jaar Radio Seabreeze.
5: Radio Seabreeze.
6: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Je hebt weer kunnen luisteren naar een uurtje Binnen Zonder Kloppen van Wiebe. Dankjewel Wiebe. Morgen ben je er weer rond de klok van 11 uur. En wij hebben mooie muziek voor je uitgekozen in Bart's Middle Breeze. Roxette komt voorbij. U2 zie ik. En ook de Bee Gees. Maar nu eerst even een rustige van Ace. Here's How Long.

waarover gepraat wordt. Teardrops van Womack & Womack. En die komt uit 1988 en is hun grootste hit geworden. Het duo bestond uit Cecile Womack en Linda Womack, die het nummer zelf schreven. Met de combinatie van soul, pop en een aanstekelijke groove groeide het uit tot een wereldwijde klassieker. Een tijdloze track die ondanks de melancholische tekst verrassend vrolijk klinkt. Hier is Womack & Womack, nummer

Lunch lekker mee met Bart Middlebreeze. Eet smakelijk als je aan het eten bent. Dit is Bart Middlebreeze met de muziek voor bij de lunch en de koffie. En dat doen we iedere werkdag tussen 12 en 1. Met veel plezier. Veel plaatjes gaan over de liefde of over zon. Want dit gaat over regen.

0: Ik luister altijd.
1: Leuk dat je je radiotoestel hebt afgestemd op 1098 AM. Of je computer op live.radiosybries.nl.

niet zo vaak hoort. En nou ja, dat doen we dan maar eens een keer weer bij Bart's Middle Priest. Dit was namelijk wel een nummer 1 hit in Italië, België en Zwitserland. En in Nederland bereikte het de nummer 11. Alvaro Soler hoorde je en Sofia uit 2016. En dit zijn de klanken van U2. Een grote bekende natuurlijk uit 1987. Dit is With or Without You.

Than a Woman. En die komt uit 1978 en werd wereldberoemd door de film Saturday Night Fever. De kenmerkende samenzang van de broers Barry, Robin en Maurice Gibb geeft het nummer zijn unieke geluid. Met de mix van disco, soul en pop groeide het uit tot een van de meest geliefde Bee Gees klassiekers. Een tijdloze track die nog altijd de sfeer van de jaren 70 oproept. In Bart's Middle Breeze.

met deze nationale van Marianne Weber samen met Willem Bart zijn we toegekomen aan het einde van dit radioprogramma. Straks na 1 uur Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je even op onze website van Radio Cypries. Dat is www.radiocypries.nl. En wij gaan eruit met Spandau Ballet en Only When You Leave. Je wordt bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middagbreeze. Heel graag tot morgen, want dan zijn we er gewoon weer om 12 uur. Graag tot dan. Dag.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Twee ministeries zijn door defensieminister Jesselkus gevraagd om informatie over militaire infrastructuur offline te halen. NRC schreef in april dat gevoelige informatie online te vinden is. Denk bijvoorbeeld aan de locatie van militaire kerosineleidingen. De signalen dat er defensiegevoelige infrastructuurgegevens online stonden kwamen vorig jaar al binnen, zegt Jesselkus. Daarna werd informatie afgeschermd, maar dat was niet genoeg. De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur moeten wat haar betreft de informatie meteen weghalen. Volgens de Amerikaanse president Trump heeft hij later vandaag een ontmoeting met zijn Oekraïense collega Zelensky. De leiders zijn voor de G7-top in Frankrijk. Trump vertelde afgelopen weekend al dat hij ook met de Russische president Poetin heeft gesproken en hem gezegd heeft dat Rusland en Oekraïne een akkoord moeten sluiten. Trump vindt het hele gebeuren in Oekraïne belachelijk. Deze oorlog gaat ten koste van vele levens. Trump beloofde dat hij zal doen wat hij kan doen. Het Rode Kruis is op zoek naar nieuwe medewerkers omdat de organisatie behoorlijk druk is met de hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Iedere dag zijn daar zo'n 22 medewerkers aanwezig om asielzoekers te helpen. De hulpverleners komen uit het hele land. Het gaat om medewerkers die betaald krijgen, maar ook vrijwilligers. Het Rode Kruis heeft vacatures openstaan voor betaalde krachten en nieuwe vrijwilligers. Na de moord op een Russische Poetin-criticus in het oosten van Polen heeft de politie twee personen uit Belarus gearresteerd. Het slachtoffer werd gisterochtend doodgeschoten, daarna werd er een klopjacht op touw gezet. Volgens Poolse media was de Rus een kunstenaar die spotprenten maakte van onder andere de Russische president Poetin en de Belarussische leider Lukashenko. Op dit moment wordt de betrokkenheid van de opgepakte mannen onderzocht. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen wordt het 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: De Middle of the Road Show. Iedere werkdag om 4 uur met Hans de Knecht op Seabreeze AM. Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
2: Goedemiddag, Paul van der Mark.

Bart, dankjewel voor het afgelopen uur hier bij Sibris. En welkom bij een nieuwe aflevering van mijn muziekboutique op deze dinsdagmiddag. Nog steeds mooi weer in Frankrijk. En ja, dat merk je toch wel een beetje aan de opgetogen sfeer hier in de studio. We draaien lekker wat zomerachtige muziek. En het duurt overigens nog een week, hè, eerder dat het zomer is. Vanaf volgende week zondag. Dan is het zomer 2026. En we gaan nu naar het jaar 1975. Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye.

Weet wel, er verscheen destijds een LP met dit nummer erop. En nog een tweetal andere nummers die alle drie een minuut of zes duurden. Maar dit was de single-uitvoering van Never Can Say Goodbye, Gloria Gaynor. Het is ook zo'n mooi zomersplaatje van Juan

Hij kwam uit Duitsland, Juan Bastos. En eigenlijk maar één hele grote hit. Wel een mooie zomerhit, Loop the Love. En dit is muziek van Nederlandse bodem. Ken je ze nog? De Dolly Dots. En Laila, the Queen of

0: Donnie Christie en hij deed wat hij kon voor Maria. En we gaan even een rustmoment inbouwen in dit programma op deze dinsdagmiddag. Want we gaan naar...
1: De galerij, de Hollands glorie. De mooiste Nederlandstalige.
0: En een nummer van Nolaya Karin. Daar deed ze mee aan het Nationaal Songfestival. Ze redden het niet, maar alsof je bij me bent, blijft wel een mooi nummer. En daarom staat het terecht... In de galerij der Hollands glorie.

102 mooie pareltjes staan in de galerij der Hollands Glorie. Dit is er eentje van, Nurlaya Karim. En alsof je bij me bent. En straks gaan we weer een nummer toevoegen, nummer 103.

Drain the Park and Other Things. De Councils waren dat. Daarmee zaten ze ergens in de jaren 60. Met dit soort heerlijke muziek. Leuk dat je erbij bent trouwens hier bij Radio Seabreeze. We hebben nog mooie muziek voor je vandaag. Zoals deze van Mr. Big, Romeo.

0: Je zult het haast niet geloven, maar dit was een rockband. Maar goed, soms doen rockbands toch een uitstapje. Dan krijg je opeens een hit. Mr. Big, Romeo was dat.
1: Naast de hitlijst gevallen.
0: Ik heb er weer eentje. Tom Grennan haalt regelmatig de hitparades. Maar met Boys Don't Cry lukte hem dat niet. Het is best een mooi nummer.

nummer werd geschreven door Niels Sedaka. Hij zette het ook op de plaat in 1973. Zij hadden er een 73 hit mee. Meg en Katie Couzoen in 1975 nam ook Captain Anthony Neal dit Love Will Keep Us Together op. Radio 7.

Misschien niet zo'n heel bekend nummer, maar ik vind het wel een aardige. Spiral Staircase, More Today Than Tomorrow. Dus dat zou je kunnen uitleggen van geniet van de dag van vandaag. Je weet nooit wat er morgen gaat gebeuren.

gaan een nummer toevoegen. Dat dit uit, wat was het, 75, 76. Je vindt het terug op een album. Vette Jus en Boeren, jongens. Een album van de man die zijn loopbaan begon als steward bij de KLM. Maar ontdekte dat hij goed kon zingen. En uiteindelijk toch wel zijn naam wist te vestigen in Nederland. Ik heb het over Alexander Curly. En het nummer wat ik ga toevoegen is Guus. En het accent dat je hoort, dat boerenaccent, dat heeft hij compleet zelf verzonnen.

eigenlijk de enige grote hit die afkomstig is van het album Bloody Tourists 10cc en Dreadlock Holiday. We gaan nog één keer in deze aflevering van Mijn Muziekboutique naar de jaren 80.

Met Madness komen we aan het eind. Deze dinsdag 16 juni van Mijn Muziek Boutique. Heel veel plezier met onze programma's hier bij Radio Seabreeze. En ik laat je alleen met Anita Ward, Ring My Bell. En ik ben er morgen weer net na het programma van Bart de Zwart.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Vandaag zijn de olieprijzen naar het laagste niveau in het afgelopen kwartaal gedaald. De prijsdaling zette in nadat de Amerikaanse president Trump aankondigde dat de Straat van Hormuz weer geopend zou worden. Volgens Trump gaat de zeestraat vrijdag open nadat de Verenigde Staten en Iran het vredesakkoord ondertekend hebben. Aan de pomp zal het langer duren voordat de benzineprijs daalt. United Consumers meldt dat een liter benzine vandaag €2,47 kost en een liter diesel €2,30. Luchtvaartmaatschappij KLM zal voorlopig niet naar de Saoedische steden Riyadh en Dammam en naar Dubai vliegen. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten komen de vluchten tot en met 9 augustus te vervallen. Eerder werd besloten tot 26 juli niet naar de Saoedische steden te vliegen. Vluchten naar Dubai waren tot en met 2 augustus geannuleerd. Veel luchtvaartmaatschappijen namen het besluit de bestemmingen in die regio voorlopig te schrappen. Twee ministeries zijn door defensieminister Jesselkus gevraagd om informatie over militaire infrastructuur offline te halen. NRC schreef in april dat gevoelige informatie online te vinden is. De signalen dat er defensiegevoelige infrastructuurgegevens online stonden kwamen vorig jaar al binnen, zegt Jesselkus. Daarna werd informatie afgeschermd, maar dat was niet genoeg. De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur moeten wat haar betreft de informatie meteen weghalen. Fox News meldt dat de FBI een mogelijke terreuraanslag heeft voorkomen die tijdens het kooigevecht in de tuin van het Witte Huis had moeten plaatsvinden. Dit gevecht werd vanwege de 80ste verjaardag van president Trump georganiseerd. Ondertussen zijn er 5 verdachten opgepakt. Het zou de bedoeling geweest zijn dat drones met explosieve gebouwen in de buurt van het kooigevecht zouden aanvallen. Volgens FBI-directeur Kash Patel zijn er door het snelle optreden van de federale dienst verschillende personen in meerdere staten aangehouden. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen is het 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
11: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
13: Hier volgt een belangrijke mededeling voor de Radio Seabreeze luisteraars.
14: Als je één van de 2 Radio Seabreeze t-shirts koopt in onze webshop, dan betaal je geen verzendkosten.
13: Oh, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet zo duur.
14: Dat valt eigenlijk reuze mee.
13: Kijk snel in de webshop van radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

En we gaan terug naar het jaar 1970. Dat met Benny Gallagher en Graham Lyle. When I'm Dead and Gone. Zo is het nummer genaamd. Leuk dat ik erbij ben hier bij Radio Cyprus. Mijn naam is Leo Schipper en ik ben bij je tot aan 4 uur. Programma 2 om 2. En natuurlijk nog even het programma hiervoor bedanken van Paul van der Mark. Maar natuurlijk met zijn muziekboutique. Want dat was natuurlijk ook weer een genot om naar te luisteren. 2 om 2, dat betekent dat de plaatjes weer voorbij gaan komen in de 2 om 2 vorm. En allemaal van vinyl. Zoals deze van Cake, Jamaica.

eigenlijk is het een heel oud nummer uit het jaar 1955. Gecomponeerd door ene meneer Dave Bartolenev uit New Orleans. Maar later is het ooit eens uitgebracht door Dave Edmonds in het jaar 1970. I Hear You Knocking, inderdaad. Goed, is ondertussen 14:15. Tijd voor wat Nederlandstalige muziek. Deze heb ik gezocht van Dick Ridder. Een nieuwe liefde, een ander leven.

En eigenlijk was het maar een beetje een vrolijke greep uit de kast van Udo Jurkens. En die Sonne und Du, gewoon een heel mooi plaatje. De volgende plaat wordt gecomponeerd door Berry Gordy, Bob West en Hal Davis en Willie Hutch. En is bekend geworden van de Jackson 5. I'll Be There.

heerlijk plaatje afkomstig van Gerald Hugh Zeyer, zo heet hij dan officieel. Maar we kennen hem natuurlijk veel beter als Leo Zeyer. En hij heeft die naam eigenlijk een beetje gekregen omdat hij natuurlijk een krullenbol had. En daarmee werd hij nogal eens verweten naar een leeuw inderdaad. Zo is de naam Leo er dan een beetje bijgekomen. Moordenaar C, een nummer uit het jaar 1980, jawel. Radio CBS luister altijd naar. En we draaien natuurlijk plaatjes van alle tijden. En die komen ook echt overal vandaan. En zeker ook uit Nederland. Want in de jaren 80 hebben we zeker wel wat bands gehad die het heel goed deden. Dus dat is deze van de Time Bandits. Hier is I'm Only Shooting.

lekker grappig plaatje natuurlijk van die Alan Price set uit het jaar 1967. En dat Simon Smith en die Amazing Dancing Bear, zoals het nummer genaamd. En die voordraaide ik dus een nummer van de Time Bandits en die kondigde ik aan als I'm Only Shooting. Maar ja, er zit zo'n plakkertje over de titel heen geplakt en dan staat er nog love achter. Dus had ik ook nog even moeten vertellen. En daar is het natuurlijk nog altijd gewoon lekkere vrolijke plaatjes hier op Radio Cyprus. En de volgende afkomst van de Broods. Hier is Sing, Sing, Sing.

gezegd, zo'n nummer dat kent iedereen. Mammy Blue. En dit keer uitgevoerd door Roger Whittaker. Maar het is eigenlijk een nummer dat origineel geschreven is door Hubert Giraud uit het jaar 1970. En toen werd het gezongen door een dame met de naam Nicoletta. En daarna is er nog heel veel andere artiesten uitgevoerd in ook al nog een keer allerlei talen. Waaronder bijvoorbeeld ook de Poptops in het Engels. Julio Iglesias, Celine Dion en ook Dalida. Die heeft er ook wat mee gedaan. Goed, het is ondertussen 3:15. Dat betekent dat we weer even wat tijd gaan besteden aan Nederlandstalige muziek. En dit keer een wat minder bekend plaatje van een meneer met de naam Andy. Hier is Ik Mis Je. MUZIEK

walking away. And all we saw, what can I do? Still loving you.

ik zeg gewoon even, wauw, inderdaad. Een nummer uitgevoerd door The Nice en How Can We Hang On To A Dream. En dat is eigenlijk het originele nummer afkomstig van Tim Harden. Die bracht het uit in het jaar 1966. En The Nice die dacht zo van, weet je wat, we gaan er iets moois van maken. En doen dat dan in het jaar 1970. En het mooiste is het zeker. Het zijn van die typische plaatjes, die hoor je natuurlijk anders misschien wel nooit. En ik kom er een keer tegen en ik dacht zo van, dit ga ik niet laten liggen. Doe met Bugs Fizz, London Town.

0: muziek een klein beetje herkent. Dat was namelijk de Op z'n Frans, uitgevoerd door Gilbert Bécaud.
1: C'est en septembre que je m'endors sous l'olivier.
0: C'est en septembre. En dat is natuurlijk de Franstalige bewerking van September Morning. Wat natuurlijk in de uitvoering van niemand anders dan Neil Diamond. Goed, ik kijk even naar de klok. Het is nagenoeg de 3 uur, dus ik ga even ruimte maken voor het nieuws en wat berichten. En dat ga ik doen met de Wesley Jack Smith. I was Kaiser, Bill's Batman, zo. So.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Er is een akkoord bereikt over nieuwe passagiersrechten in de luchtvaart. Daarmee komt een einde aan extra betalen voor handbagage. Een kleine koffer en een handtas of kleine rugzak die onder de stoel kan staan wordt gratis. Naast de bagageregels krijgen luchtvaartmaatschappijen ook met strengere eisen te maken om reizigers beter te informeren. Claims moeten snel.

0: sneller worden afgehandeld. Luchtvaartmaatschappijen waarschuwen dat de nieuwe regels tot hogere ticketprijzen kunnen leiden. In Italië zijn 7 personen aangehouden voor het saboteren van het spoor tijdens de openingsdag van de Olympische Spelen in februari. Het treinverkeer werd behoorlijk ontregeld doordat het spoor op meerdere plekken door een explosie was vernield en ook waren stroomkabels kapot gemaakt. Verder brak er brand uit in een elektriciteitshuisje. 5 personen zitten vast, 2 hebben huisarrest gekregen. De verdachten zouden lid zijn van een anarchistische groepering. Tijdens de G7-top die op dit moment in Frankrijk plaatsvindt, hebben de Amerikaanse president Trump en de Oekraïnse president Zelensky met elkaar gesproken. Zelensky plaatste een foto op sociale media en schreef daarbij: "Het is altijd belangrijk om standpunten af te stemmen." Trump wil zich meer op Oekraïne gaan richten nu er een akkoord met Iran is gesloten. Eerder liet Trump weten met de Russische president Poetin gebeld te hebben. In dat gesprek heeft hij aangedrongen op een akkoord tussen Rusland en Oekraïne. En de G7-toplanden zijn akkoord gegaan met nieuwe energiesancties tegen Rusland. Op die manier willen ze de druk opvoeren. Volgens de Oekraïnse president Zelensky zijn er sancties besproken die betrekking hebben op de Russische energiesector, de militaire sector en het bankwezen. Naast het Verenigd Koninkrijk heeft ook Canada aanvullende sancties tegen Rusland aangekondigd. Deze zijn gericht op de Russische schaduwvloot, schepen die gebruikt worden om de sancties te ontlopen. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen is het 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Start de motor! De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
13: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
14: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
15: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
16: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
17: Leon 2.

geëindigd met wat Franse muziek. En ik dacht zo van, weet je wat, laat ik eens beginnen met het Franse muziek in het volgende uur. En dit keer in de uitvoering van Eric Sardin en Annie Stone Goudra. Die hebben een keer een plaatje opgenomen genaamd La Aventura. En dat deed ze in het jaar 1971. Ze zijn elkaar eigenlijk in 1966 al tegengekomen. Hebben eigenlijk onafhankelijk eigenlijk altijd een muzikale carrière gehad. Maar ze besloten eens een keer samen te gaan werken. En dat resulteerde dus best wel in een grote hit. Jawel. Leuk dat je erbij bent. Radio Cyprien, mijn naam is Leo Schipper en ik ben bij je tot aan 4 uur. En we gaan verder met Bauwauw. Hier is Mario.

is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?

voegden ze de namen bij elkaar. En zo ontstond de naam Maywood. Er staan natuurlijk heel wat grote hits van. Natuurlijk deze Late at the Night. Goed, het is ondertussen 3:15. Tijd weer voor Nederlandstalige muziek. Dit is wel een klein beetje voor collega Wiebe Barkie. De tante en oom in Laren. En dat gezongen door niemand anders dan Herman van Veen.

even naar het jaar 1966 met de nummer Whispering. En dat gezongen door broer en zus Nino Tempo en April Stevens. Die hebben natuurlijk hele moeilijke namen, die ga ik je even niet vertellen. Maar dan verslik ik me er waarschijnlijk wel een klein beetje in. Maar het was gewoon heerlijke muziek natuurlijk. Allemaal hier op Radio Seabreeze. Mijn naam is Leo Schipper en ik ben nog tot 4 uur bij je. En we gaan lekker door met deze van Wayne Wade. Hier is Try Again.

John Alvin Way, oftewel Johnny Ray en Just Walking in the Rain. Hij is geboren in 1927, overleden in het jaar 1990. En wat ik een beetje zo zie is dat hij gezongen heeft vanaf het jaar 1951 en heel veel hits gehad heeft. Door met rustige muziek van Patricia Pai. Hier is Solitaire.

het jaar 1986 van Frank Ashton. I Still Remember the Good Times, zoals het nummer genaamd. En ik las inderdaad al dat hij ooit eens de Soundmix Show daar gewonnen had in het jaar 1986. En ik dacht eigenlijk dat het een soort eendagsvlieg is die daarna nooit meer het oor is geweest. Maar als je toch een beetje rondkijkt, dan blijkt er toch zo'n 34 singles uitgebracht te hebben. Waarvan een aantal toch een redelijk hit geworden zijn. Goed, we gaan door met muziek van niemand anders dan Anita Meijer. En hier is het nummer Goodbye to Love.

Sandy Crawford dus. The Rainy Night in Georgia. En als ik Randy Crawford tenminste een beetje aan denk, dan denk ik altijd gelijk aan die dame met die hele grote mond. Maar ze kon natuurlijk wel heel mooi zingen. Begon in 1979 als gastzangeres bij de Crusaders. Daarna is het eigenlijk al helemaal losgegaan. Want ze maakte natuurlijk de ene mooie hit naar de andere. En natuurlijk het One Day I'll Fly Away. En natuurlijk ook deze, The Rainy Night in Georgia. Voor de volgende gaan we naar het jaar 1974 samen met Terry Jacks. Hier is If You Go Away.

beste ouders, lieve Ine, ik schrijf dit uit, La Cortina. En dat was lachen onder het eten. Onze generaal is door een slang gebeten. Stikt hier van de wilde dieren. Een van onze officieren. En zeker de Arnoud Dendermonde. Daarvan hebben ze alleen zijn bril gevonden. Ik krijg strakjes weer visite van een hele troep muskieten. Zeven jongens, lieve moeder, zijn finaal vergiftigd door die insectenpoeder.

voor Duitse militairen. Ik leer kruipen door de modder schieten, met een losse vlodder en nog meer, dat volgens de majoor ons straks de

0: Ik ben nou een kettingroker. Ik speel heel goed vals met poker. Ik zit hartstikke vol in tekens. En ik slaap met een pistool onder mijn dekens. Daarom ouders, lieve Ine, ik zit nu 1 week in La Cortine. Maar ik kan je en nu al schrijven. Ik zou hier best mijn hele leven willen blijven.
1: Dat is natuurlijk allemaal wel heel erg oud natuurlijk. Van Rijk te gooien. De brief uit La Cortina inderdaad. Zoals die inderdaad genaamd. Goed, volgende plaatje. En dat is er eentje uit Italië. En die is afkomstig van een meneer die genaamd is Bino. Die gezingt een Mama Leone. MUZIEK

Een paar van die boeren die daar zo'n nummer gaan zingen over een combine harvester. En dat is voor mij wel een soort werktuig. De Woodsels waren dat. Nou, dat uit het jaar 1976. Toen ik een beetje geënt op het nummer The Brand New Day. Wat we onder andere kennen van de zangeres Melanie. Goed, ik kijk naar de klok. Het is bijna 4 uur. We kunnen er zeker nog wel eentje doen. Zoals deze van Lionel Richie. Genaamd is All Night Long.

ergens dat er wel weer stond dat ik nummers moet afbreken. Maar ja, dit was even een heel kort stukje van Sammy Smith en Help Me Through the Night. Want ja, het is bijna 4 uur, dus betekent dat ik zeg maar op moet zouten om het maar even lekker bol te zeggen. Want zo direct natuurlijk is de beurt aan Hans de Knecht met zijn Middle of the Road Show. En na 5 uur Wieberbarkje met Barkies Bonanza. En vanaf 6 uur Wim de Groot met Rockwave. Uiteraard heb ik het weer met veel plezier voor je gedaan. Ik ben gewoon volgende week weer bij je terug. Blijf lekker luisteren naar Radio Cybris. Hoi, hoi!

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Therapie om homoseksualiteit te genezen wordt verboden. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel. Deze conversietherapieën richten grote schade aan, vinden de partijen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat er verband bestaat met depressie, sociale problemen, psychische klachten en zelfdoding. De nieuwe wet verbiedt conversietherapie op kinderen of kwetsbare volwassenen. Wie zich hier niet aan houdt, maakt kans op een boete van €27.500 of een celstraf van maximaal 2 jaar. Het Openbaar Ministerie heeft bekendgemaakt dat de 19-jarige bestuurder die werd opgepakt voor het dodelijk ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde wordt verdacht van dood door schuld. Door het ongeluk dat vorige week donderdag plaatsvond, verloren 3 12-jarige scholieren en een schooldirecteur het leven. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De verdachte is voorgeleid aan de rechtercommissaris. Besloten is dat de man 2 weken langer in voorlopige hechtenis blijft zitten. Vandaag heeft koning Willem-Alexander zijn eerste vlucht in een Airbus A321neo gemaakt. Willem-Alexander heeft zich laten omscholen omdat de KLM...

0: overstapt op dit type toestel en de koning 2 tot 3 keer per maand als co-piloot voor KLM vliegt om vlieguren te maken. In maart maakte de koning zijn laatste vlucht als gastvlieger met een KLM Boeing 737 en vorige maand voor het laatst als co-piloot in het regeringsvliegtuig. Tegen een 26-jarige man uit Amerongen heeft het Openbaar Ministerie 2 jaar gevangenis geëist, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, voor het in brand steken van een politiewagen. Dit gebeurde in september vorig jaar tijdens de anti-immigratiedemonstratie op het Haagse Malieveld. Ook wordt er een schadevergoeding geëist. De anti-immigratiedemonstratie liep op rellen uit waarbij agenten met veel agressie te maken kregen. De politie kreeg de verdachte in het vizier doordat hij in opsporingsprogramma's herkend werd. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen is het 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
11: De 1395
12: AM is er even niet.
11: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
12: Nu
11: op 1098.
12: En via de digitale kanalen.
11: 10 jaar Radio Seabreeze.
13: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: Radio Seabreeze.
14: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: Als ik deze plaat hoor, dan begin ik altijd een beetje dorst te krijgen. Heb je dat ook? Was er niet zo'n oude commercial in Martini of zoiets? Heel lang geleden, lieve luistervrienden. Daar gaat Danny Williams.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom, lieve luisteraars.

Opeens weet je het. Ik ben verliefd. En hoe? Feels like I'm in love. Kelly Marie. Uit een grijs verleden. Zoals menig volgende avondswerkje wat je van ook dit uur weer gaat tegenkomen. Lekker terug in de voltooid verleden tijd. De muziek is gebleven. De muziek van toen. Wat lekker toch?

Eerlijk op later een heel grijs verleden, lieve luisteraars. Als je nou eens echt lekker antiek wil doen, dan moet je kunt ze zo bestellen of zo, hè, in China. Hè. Een transistor radiootje nog even aanschaffen. Klein antennetje. Uitschuiven. Luisteren maar. Of wie weet, heb je nog wel ergens een ouderwetse buizenradio in de schuur staan? Lekker zeg. Dat klinkt net zoals toen. Fijn dat je erbij bent. Dit is de Middle of the Road Show. Je hoorde Jesse Green. Dat was eens een lid van de Hot Chocolate. En dat ging later solo. Zometeen vanuit deze studio een fijne van achter de keukengordijnen. Allereerst is hier Lionel Richie. En Running with the Night.

0: gehoord door de Nederlandse vereniging van topmuzikanten. Wat een plaat is het, hè? Ja, Warning with the Night. Daar gaat Lionel Richie.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Af en toe denk je van, oh, een beetje dorst op zijn tijd is natuurlijk niet verkeerd. Zoals de temperatuur begint te stijgen, dan heb je wellicht zin in.

0: de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden?
3: Kopje koffie, glazen wasser.
4: Nou, de

We nog toe luisteren, vrienden en vriendinnen, waar komt deze aardkloten? Het was wel even lekker weer, zo'n toppertje, jongens. Het was, oh, heerlijk. Ging de eenzelletje vertellen, dat was een fijne achter den keukengordijnen vandaag. Zo, wat krijgen we nog meer? Goud, waar je van houdt. Sommige platen die hebben een goud randje. Dus het zijkantje is van goud. Het zijn van die plaatjes voor frustraatjes. Je legt ze gewoon lekker aan de bed op de draaitafel. 45 toeren, naaldje erop. En dan hoor je vanzelf de klanken van Toto. Hier is Every

0: muziek door je speakers. En hij is bovendien een aardige kerel.
1: Wat dat?
0: Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij

ze begonnen. Heerlijk toch, hè? Wem was even terug op weer in de middel van Roadshow. En Freedom! Hé, hey, het is niet te geloven. Oh mensen, wat hebben we lol gehad in 1980 om deze plaat op de dansvloer. En nog steeds. Dan Hartman. En We Love the Fire, uiteraard.

Ik zie nog toevallig een hele lieve collega in de buurt die een lekker kopje koffie kan brengen. Lekker joh. Toen mag een zoetje en een wolkje melk. Nou, dat gaat er altijd wel in, nietwaar? Ondertussen hoorde je ook muziek van Jimmy Cliff en The Three to Use White.

0: toen hadden we nog geen mobieltjes, jongens, hè?
1: Nee.
0: Wat een tijd was dat, hè? Zonder mobieltjes, niet te geloven. Zonder internet. Nou, niemand was nog online. Ja, online misschien met een ouderwetse telefoon zo, hè? Maar verder, nee, vergeet maar. En communiceren deden we nog gewoon onder elkaar. Zo, face to face. Waar is die tijd gebleven? Nou, hier op de radio. Wees welkom. Dit is inmiddels de Roadshow. Onder andere met alleen maar platen. Uit die tijd toen we nog een mobieltjes hadden. En andere faciliteiten. Rick James.

Ik hoop sowieso niet dat jij misschien door het beluisteren van deze plaat en door het luisteren naar deze plaat een beetje spacey bent geworden. Want dat is niet echt de bedoeling van de show, hoor. Dat is niet echt de bedoeling, mensen. Maar wie waren het wel? Ach, tuurlijk, Sheila en haar Black Devotion en Spacer, gouden jaren. De jaren 70 onder andere. En nog meer van dat lekkers kom je tegen het afgelopen uur in de Middle of the Road Show. Morgen weer een afspraak. Zelfde tijd, zelfde golflengte. En zometeen veel plezier met die lieve collega's.

0: nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Volgens energieminister Stientje van Veldhoven zit in de gasvoorraad op dit moment ongeveer de helft van het gasgebruik in een normale winter. En er wordt bijgevuld. GasUnie liet vorige week weten dat de gasopslagen nog te leeg zijn. Van Veldhoven stelt dat staatsbedrijf EBN op schema ligt met het vullen en ze wil niet onnodig paniek zaaien door mee te gaan in de zorgen die verschillende Kamerleden over de voorraad uiten. Van Veldhoven heeft vertrouwen en blijft uiteraard alert. De verdachten die op dit moment nog vastzitten voor de explosie in Amsterdam zijn de gewonde 24-jarige Nauval T. en de 25-jarige Yassine B. Beide mannen raakten in de nacht van donderdag op vrijdag zwaar gewond bij de explosie onder de Amsterdamse sportschool. Zij waren waarschijnlijk als enige aanwezig in de ruimte waar de explosie ontstond. Een 20-jarige Amsterdammer is gisteren op vrije voeten gesteld, maar blijft nog wel verdachte. T en B worden morgen voorgeleid en de onderzoeksrechter zal bepalen of ze in voorlopige hechtenis moeten blijven. Het Openbaar Ministerie heeft bekendgemaakt dat de 19-jarige bestuurder die werd opgepakt voor het dodelijk ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde wordt verdacht van dood door schuld. Door het ongeluk dat vorige week donderdag plaatsvond verloren 3 12-jarige scholieren en een schooldirecteur het leven. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De verdachte is voorgeleid aan de rechtercommissaris. Besloten is dat de man 2 weken langer in voorlopige hechtenis blijft zitten. De Amerikaanse president Trump wil de overeenkomst met Iran ter beoordeling aan het parlement voorleggen. Dat heeft hij tijdens de G7-top in Frankrijk gezegd. Het tijdelijke akkoord heeft volgens de Amerikaanse president maar 1 doel en dat is voorkomen dat Iran een kernwapen in handen krijgt. Hij zegt toe dat het document over een paar dagen ook met de media gedeeld zal worden. Volgens Trump gaat de

0: Straat van Hormuz vrijdag helemaal open. De zeestraat wordt al maanden door zowel Iran als de Verenigde Staten geblokkeerd. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
8: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
9: De Middle of the Road Show. Iedere werkdag om 4 uur met Hans de Knecht op Seabreeze AM.
10: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Uit onderzoek van NOS blijkt dat bij veel lokale protesten tegen AZC's telkens dezelfde groepen van enkele tientallen actievoerders opduiken. Volgens de analyse waren vaste demonstranten aanwezig bij protesten verspreid over het land en riepen ze ook online op om te komen demonstreren. Vooral de beweging Defend is volgens het onderzoek vaak zichtbaar aanwezig. De groepen bestaan meestal uit een mix van lokale bewoners, sympathisanten van buitenaf en een kleine kern van vaste actievoerders. Nieuwe vaccins tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda kunnen mogelijk volgende maand voor het eerst op mensen worden getest. Volgens de internationale vaccincoalitie CEPI liggen de meest gevorderde kandidaten op schema voor een eerste testfase in juli. De G7-landen willen daarnaast hun reis- en quarantaineregels beter op elkaar afstemmen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Europa en de VS trekken honderden miljoenen euro's uit voor de bestrijding van Ebola. De Nederlandse gasvoorraden zijn volgens energieminister Van Veldhoven voldoende op weg richting de winter. In de opslag zit nu ongeveer de helft van het gasverbruik van een gemiddelde winter en er wordt nog bijgevuld. Vorige week waarschuwde de GasUnie nog dat de voorraden relatief laag zijn. Maar Van Veldhoven zegt vertrouwen te hebben in het vullen van de opslaglocaties en wil geen onnodige onrust veroorzaken. Ze spoort de marktpartijen nu ook aan om de gasvoorraden verder aan te vullen. En de luchtkwaliteit in Nederland verbetert sneller dan verwacht. Volgens het RIVM ligt de gemiddelde levensverwachting in 2030 daardoor mogelijk 4 maanden hoger. De doelen van het Schone Luchtakkoord lijken ruimschoots te worden gehaald. Dat komt onder meer door de strengere uitstootregels en de snelle opkomst van elektrische auto's. Betere lucht verkleint volgens onderzoekers ook de kans op hart- en vaatziekten en astma bij kinderen. Wel blijven er extra maatregelen nodig rond Schiphol en in de regio Rijnmond. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden bij weinig wind. Morgen is het toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl

0: je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt. Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
6: Volgt een belangrijke mededeling voor de Radio Seabreez luisteraars.
7: Als je één van de twee Radio Seabreez t-shirts koopt in onze webshop, dan betaal je geen verzendkosten.
6: Oh, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet zo duur.
7: Dat valt eigenlijk reuze mee.
6: Kijk snel in de webshop van radioseabreez.nl.
8: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: Elke dinsdag, woensdag en vrijdagavond van 6 tot 7 uur op Radio Seabreeze is er het programma Rockwave. Presentatie Wim de Groot.

0: 7 minuten over 6. Welkom bij de dinsdageditie van Rockwave. Nummertje 348. Die we openen met Deep Purple en Wasted Sunset. Nou, over die ondergaande zon. Nou, wat is het nog licht, hè? Heerlijk.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Janis Joplin. Met haar vertaling en vertolking van Summertime. Dat is toch eventjes weer heel wat anders dan je gewend bent van dit nummer, toch? Heerlijk. En dit zijn de Red Hot Chili Peppers, ook zo lekker. Under the Bridge, daar is het een stukje koeler dan Above.

0: hart tegen hart. De Nederlandstalige Van Bluff. Het lijkt de radiowereld wel, maar dit schrijf je twee keer met een T, het woordje hart. En dat betekent het toch even weer iets anders dan wat ik net bedoelde.
1: Seabreeze 1395 AM. Wim de Groot.

The Beatles. The Long and Winding Road. Voorafgegaan door Foreigner met Blinded by Science. En dat is een hele mooie titel als je daar goed over nadenkt. Deze herken je natuurlijk wel. Zometeen na 7:30 natuurlijk de Loving Awareness Band. Maar eerst de Scorpions en A Wind of Change.

0: de Loving Awareness Band met I Like What I Like. En wat ik like, dat is bijvoorbeeld dit heerlijke licht zonder kunstlicht in de studio. Maar eerlijk gezegd, vanaf nu leveren we elke dag weer een minuutje in en dan gaan we op naar de kerst.
1: Het is weer net als toen op de Middengolf.
2: Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Simon & Garfunkel, El Condor Pasa van de CD Bridge Over Troubled Water, voorafgegaan door Alice Cooper met Only Women Bleed. Die vind ik zo mooi. Oh, maar deze ook hoor. The Golden Earring, of course, in Roadwave. De dinsdageditie, nummertje 348. Going to the Run.

de Munnik. Totdat ik jou zag, zou ik dan zeggen. Maar dat zeggen zij in hun titel niet, maar in hun liedje zeggen ze het wel. Dit zal de laatste vocale worden, vrienden. De formatie Bad English en Time Stood Still. En dat moeten we zo meteen ook maar even gaan doen. Want dan krijgen we het nieuws en de mededelingen.

0: Drie minuten voor zeven. Time Stood Still was de laatste van Bad English. Het zit er weer op de dinsdageditie van Rockwave. Met het heerlijke licht zo de studio in. Ondergaand zonnetje zie ik vanuit de studio. Patrijsport, zullen we maar zeggen. Nummertje 348. It's all over now. Straks is, zoals gezegd, nieuws en weer. Daarna nog heel veel mooie programma's hier op de grote 1395 AM. Seabreeze.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het kabinet wil rond 20 grote natuurgebieden speciale stikstofzones instellen om de uitstoot ervan fors terug te dringen. Rond onder meer de Peel, de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug komt een zone van 1 kilometer met strengere regels. Boeren in die gebieden moeten dan mogelijk innoveren, verhuizen of stoppen. Ook wil het kabinet uitstootplafonds per sector invoeren en strengere grenzen stellen aan het aantal dieren per hectare. De plannen hebben nog geen meerderheid in het parlement. Op 1 juli moet de Nederlandse vlag worden gehezen op ministeries en andere rijksgebouwen tijdens Kittikotti, wanneer het eind van de slavernij wordt gevierd. Dat vindt de meerderheid van de Tweede Kamer. Een motie van D66, ChristenUnie en DENK kreeg voldoende steun. Verschillende provincies hijsen de vlag rond Kittikotti al jaarlijks. En minister Heerma onderzoekt nu of de vlaginstructie voor rijksgebouwen kan worden aangepast. Een voorstel om van Kittikotti een nationale feestdag te maken kreeg geen meerderheid. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat bij veel lokale protesten tegen AZC's telkens dezelfde groepen van enkele tientallen actievoerders opduiken. Volgens de analyse waren vaste demonstranten aanwezig bij protesten verspreid over het land en riepen ze ook online op om te komen demonstreren. Vooral de beweging Defend is volgens het onderzoek vaak zichtbaar aanwezig. De groepen bestaan meestal uit een mix van lokale bewoners, sympathisanten van buitenaf en een kleine kern van vaste actievoerders. En de luchtkwaliteit in Nederland verbetert sneller dan verwacht. Volgens het RIVM ligt de gemiddelde levensverwachting in 2030 daardoor mogelijk 4 maanden hoger. De doelen van het Schone Luchtakkoord lijken ruimschoots te worden gehaald. Dat komt onder meer door de strengere uitstootregels en de snelle opkomst van elektrische auto's. Betere lucht verkleint volgens onderzoekers ook de kans op hart- en vaatziekten en astma bij kinderen. Wel blijven er extra maatregelen nodig rond Schiphol en in de regio Rijnmond. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden bij weinig wind. Morgen is het toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: Werkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
2: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
3: Start de motor! De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Hou dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
6: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
7: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.

0: een nieuweling. En David Tant in Engelse top 40. Kom binnen op 38.
1: Attention.
0: Een nieuwe historische Engelse top 40 op deze mooie dinsdagavond. Mooi, want het is altijd gaaf om een oude lijst weer terug te horen. We kijken naar de nieuwe binnenkomers. We nemen de grote stijgers door. En natuurlijk hebben we aandacht voor de top van de lijst. De top 3 in elk geval. Het is vandaag de lijst van 1 juli 1982. Premier Margaret Thatcher was aan de macht in Engeland, in het Verenigd Koninkrijk. En het land was nog aan het opkrabbelen van de Falkland Islands oorlog. Vandaar ook extreme maatregelen, bezuinigingsmaatregelen. De Brooklyn werd aangehaald.
2: A new entry.
0: Op 34. 18 Karat Love Affair. The Esso Shades.

Vega heet hoor, van Survivor. Zou je niet zeggen, komt op 29 binnen en dat is nou niet zo bijzonder. Maar volgende week zou hij al doordenderen naar de top 10 en uiteindelijk ook nog 4 weken lang op de bovenste beste nummer 1 plaats staan. Eye the Tiger.

0: Away van Heisy van Thijsie. John Wayne is Big Reggie. Een hoogste nieuw binnenkomer. Werd in Nederland niet gedraaid. En dat verbaast me ook helemaal niks. Het is immers een hele bijzondere.
1: De hits van de leer.
2: Radio Seabreeze.
0: Donna Summer, niet nieuw. In de tweede week genoteerd namelijk. Van 27 naar 22. Love is in control. Met een stip. Zometeen de allerhoogste nieuweling. Allerhoogste debutant.

0: Love is in control. En desalniettemin zou het geen hele grote hit worden. Net aan de top 20. Deze week met een stip op 22.
1: UK's most favorite record Tuesday night, just after 7. The singles chart. Here is the highest new entry.
0: My Girl Lollipop. Nieuw op 21.

0: now a Wimbledon. Yeah.
1: Oh, you're the pits.
0: Met Brett.
1: You're a scum, man.
0: Ruzie you're met the Empire.
1: Fit to be called a human.
0: Dan loopt niet goed af. Staat wel op 20 met een dikke.
1: I was talking to myself.
0: In de top 20 vinden we nog wat van die stijgers.
2: Retro music from the UK.
0: Een bijzondere plaat ook, zoals de Bell Stars op 19 van 23 gekomen.

0: The greatest music ever made. Classic hits.
1: Seabreeze AM.
2: Het is tijd voor de sterkste stijger deze week. Op 17 van 28 gekomen. The Firm Artist Daily.
3: A super climber.

0: herkenbaar. De stem van Cliff Richard. En hij bracht ons binnen in de top 10. Met een stip op 10. Op 9 staat trouwens Stationair Japan. I Second That Emotion. Kid Creole in de Coconuts. Klein stipje Stool Pigeon op 8. En op 7 Bananarama. Shy Boy. Dalende. En nog een daler op 6. Da Da Da van Trio.
1: 5.

0: 5. It started with a kiss. Hot chocolate.
1: The must listen to music countdown. You're listening to the weekly Retro UK Top 40.
0: 2 weken geleden kwam Madness binnen, nieuw op 6. En dat is echt een knaller. En dan denk je natuurlijk, die gaat heel hoog eindigen. Nou, vorige week stond hij op 4. En deze week stationair. Snelle starter dus, die car. Maar glijden niet op hele hoge snelheden.

in de rage. Fame, weet je nog? Komt van nummer 1, daar stond hij 3 weken. In totaal zou Irene 13 weken in de Engelse top 40 staan. The memories are here.

bovenste beste, de lijstaanvoerder in de UK Top 40 van 1 juli 1992.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Gelderse gemeente Montferland vraagt alle inwoners van het centrum van Didam om hun voortuinen leeg te maken vanwege een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum morgenavond. De maatregel geldt voor de demonstratie waarbij ook PVV-leider Wilders zal spreken. Bewoners wordt gevraagd om losse spullen zoals fietsen, bloempotten en tuinmeubilair tijdelijk weg te halen. De gemeente neemt extra veiligheidsmaatregelen. Het centrum van Didam wordt morgenavond deels afgesloten voor alle verkeer. Het kabinet wil rond 20 grote natuurgebieden speciale stikstofzones instellen om de uitstoot ervan fors terug te dringen. Rond onder meer de Peel, de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug komt een zone van 1 kilometer met strengere regels. Boeren in die gebieden moeten dan mogelijk innoveren, verhuizen of stoppen. Ook wil het kabinet uitstootplafonds per sector invoeren en strengere grenzen stellen aan het aantal dieren per hectare. De plannen hebben nog geen meerderheid in het parlement. Op 1 juli moet de Nederlandse vlag worden gehezen op ministeries en andere rijksgebouwen tijdens Kittikotti, wanneer het eind van de slavernij wordt gevierd. Dat vindt de meerderheid van de Tweede Kamer. Een motie van D66, ChristenUnie en Denk kreeg voldoende steun. Verschillende provincies hijsen de vlag rond Kittikotti al jaarlijks. En minister Heerma onderzoekt nu of de vlaginstructie voor rijksgebouwen kan worden aangepast. Een voorstel om van Kittikotti een nationale feestdag te maken kreeg geen meerderheid. En de Arubaanse minister-president Eman heeft gezegd dat hij op 1 januari stopt als regeringsleider. Volgens hem is het tijd om het leiderschap over te dragen aan een nieuwe generatie. Emans aankondiging zorgt voor verrassende reacties op Aruba, ook bij coalitiepartner Futuro. De premier is al 25 jaar actief in de Arubaanse politiek en geldt als een invloedrijke bestuurder. Als mogelijke opvolger is minister Sicilia genoemd. Hij wordt naar verwachting later dit jaar ook de nieuwe partijleider van de AVP. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden bij weinig wind. Morgen is het toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
3: De 1395 AM
4: is er even niet.
3: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
4: Nu
3: op 1098.
4: En via de digitale kanalen.
3: 10 jaar Radio Seabreeze.
5: 10 jaar Radio Seabreeze.
6: Radio Seabreeze.
7: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Oekraïense president Zelensky heeft tijdens de G7-top in Frankrijk de foto's laten zien aan de Amerikaanse president Trump van de schade aan het historische kloostercomplex in Kiev door Russische aanvallen. Trump zou afkeurend op die beelden van de verwoestingen hebben gereageerd. De VS overwegen weer strengere maatregelen tegen de Russische oliehandel, zei Trump. Beperkingen op Russische olie waren tijdelijk versoepeld. Ook zou het op de G7-top zijn gegaan over extra luchtafweer voor Oekraïne. Werkplatform Temper wordt juridisch gezien toch als uitzendbureau aangemerkt, zo heeft het gerechtshof in Amsterdam beslist. Daarmee krijgen de vakbonden FNV en CNV gelijk in hun klacht over schijnzelfstandigheid. Volgens het hof zijn mensen die via het platform werken in feite uitzendkrachten en geen zelfstandigen. En dat kan gevolgen hebben voor onder meer vakantiegeld en andere arbeidsrechten. Temper zegt het niet eens te zijn met de uitspraak en overweegt om cassatie bij de Hoge Raad in te stellen. Uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum blijkt dat verdachten met een lagere sociaal-economische positie gemiddeld zwaardere straffen krijgen. Ze gaan vaker de gevangenis in en ook langer dan mensen met een hogere positie. Mensen met een beter inkomen of meer opleiding krijgen juist vaker een geldboete. Volgens het WODC spelen factoren zoals werk, inkomen en woonsituatie een rol in de uiteindelijke straf. De migratieachtergrond heeft volgens het onderzoek minder invloed. En de bekende pindakaasvloer van kunstenaar Wim T. Schippers is binnenkort opnieuw te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Het museum noemt de heropvoering een eerbetoon aan de recent overleden kunstenaar. De compleet met pindakaas bedekte vloer werd al in de jaren 60 bedacht. Volgende maand wordt hij opnieuw opgebouwd, al is nog niet bekend wanneer het publiek hem dan kan bekijken. Kunstenaar Wim T. Schippers overleed vorige week op 83-jarige leeftijd. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden bij weinig wind. Morgen is het toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.

0: ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
1: De Middle of the Road Show. Iedere werkdag om 4 uur met Hans de Knecht op Seabreeze AM. Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
2: Hello, the air from the budget barn. Got a thingamajig on this here drum to mint. Apparently, it's wanted for Beat the Beats with Bob. Let's have a look. God blimey, it's in a right old state. I'm gonna need to soak the skin first. Let's see. Bit more water needed. Oh, blimey, that's torn it.
3: Welcome to Bob's 60 Splash.

0: die banden hebben met pro-Israëlische organisaties. De Oekraïense president Zelensky heeft tijdens de G7-top in Frankrijk de foto's laten zien aan de Amerikaanse president Trump van de schade aan het historische kloostercomplex in Kiev door Russische aanvallen. Trump zou afkeurend op die beelden van de verwoestingen hebben gereageerd. De VS overwegen weer strengere maatregelen tegen de Russische oliehandel, zei Trump. Beperkingen op Russische olie waren tijdelijk versoepeld. Ook zou het op de G7-top zijn gegaan over extra luchtafweer voor Oekraïne. Uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum blijkt dat verdachten met een lagere sociaal-economische positie gemiddeld zwaardere straffen krijgen. Ze gaan vaker de gevangenis in en ook langer dan mensen met een hogere positie. Mensen met een beter inkomen of meer opleiding krijgen juist vaker een geldboete. Volgens het WODC spelen factoren zoals werk, inkomen en woonsituatie een rol in de uiteindelijke straf. De migratieachtergrond heeft volgens het onderzoek minder invloed. En de vier Nederlandse militairen die tijdens een oefening in Duitsland na een botsing tussen twee voertuigen gewond raakten, zijn niet in levensgevaar. Ze liggen in het ziekenhuis. Het incident gebeurde tijdens oefening Fighter Lion in de buurt van Münster. Een zwaar gepantserd voertuig van het type Boxer kwam in botsing met een Fennec verkenningsvoertuig. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Aan de oefening doen duizenden Nederlandse en Duitse landmachtmilitairen mee. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden bij weinig wind. Morgen is er toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
2: Geen 18, geen alcohol.
3: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
12: Er volgt een belangrijke mededeling voor de Radio Seabreeze luisteraars.
13: Als je één van de twee Radio Seabreeze t-shirts koopt in onze webshop, dan betaal je geen verzendkosten.
12: Oh, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet zo duur.
13: Dat valt eigenlijk reuze mee.
12: Kijk snel in de webshop van radioseabreeze.nl.
14: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over...

0: zoekers aan te vallen met drones en mogelijk sluipschutters. Meerdere verdachten zijn gearresteerd, waaronder een 19-jarige man uit Ohio, die wordt verdacht van onder meer poging tot moord op een regeringsfunctionaris. De groep zou volgens onderzoekers ook politici hebben willen treffen die banden hebben met pro-Israëlische organisaties. En de vier Nederlandse militairen die tijdens een oefening in Duitsland na een botsing tussen twee voertuigen gewond raakten, zijn niet in levensgevaar. Ze liggen in het ziekenhuis. Het incident gebeurde tijdens oefening Fighter Lion in de buurt van Münster. Een zwaar gepantserd voertuig van het type Boxer kwam in botsing met een Fennec-verkenningsvoertuig. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Aan de oefening doen duizenden Nederlandse en Duitse landmachtmilitairen mee. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
2: Geen 18, geen alcohol.
3: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
12: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
13: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
14: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

De avond is begonnen. De drukte ligt achter ons en het tempo mag omlaag. Een uur lang muziek die past bij dit moment. Met ruimte om te luisteren en te voelen. Fijn dat je er bent. Dit is jouw tijd om even helemaal tot rust te komen. Welkom bij Dream Sessions. Lady.

late avond heeft iets bijzonders. Het lawaai van de dag is verdwenen, maar de stilte is nog niet helemaal stil. In dat tussenmoment vind je vaak precies wat je nodig hebt. Rust, erkenning.

Sommige dagen vragen meer van je dan andere. En dat voel je vaak pas aan het einde. Dan is het goed om gewoon even te luisteren, zonder iets te hoeven doen. Laat dit uur een adempauze zijn tussen wat was en wat nog.

Er zijn van die avonden waarop alles vanzelf lijkt te vertragen. Alsof de wereld om je heen even meebeweegt in een rustige ritme. Dat is precies de sfeer van dit moment. Klein, warm en dichtbij.

muziek van dit uur is niet gemaakt om indruk te maken, maar om te blijven hangen. Zonder haast, zonder druk, gewoon eerlijk en echt. Dat is wat de late avond verdient.

betekent niet dat het verhaal ophoudt. Soms begint het mooiste juist nu, als het stil genoeg is om te luisteren. Muziek die niet schreeuwt, maar spreekt. Zacht en helder tegelijk.

Op de avond draait het niet om wat er nog moet, maar om wat er mag zijn. Een stem, een melodie, een gevoel dat blijft hangen. Dit is het uur waarin eenvoud genoeg is. Dit is Dream Sessions.

Het uur is voorbijgevlogen en de stilte neemt het weer van ons over. De muziek heeft zijn werk gedaan en even rust gebracht, even ruimte gegeven. Dank dat je erbij was. Slaap lekker of blijf nog even luisteren in jouw eigen

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kindrel. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende

0: van de demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
2: Geen 18, geen alcohol.
3: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
12: De 1395 AM
13: is er even niet.
12: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
13: Nu
12: op 1098.
13: En via de digitale kanalen.
12: 10 jaar Radio Seabreeze.
14: 10 jaar Radio Seabreeze.
13: Radio Seabreeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kyndryl. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het

0: met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
9: De Middle of the Road Show. Iedere werkdag om 4 uur met Hans de Knecht op Seabreeze A.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kyndryl. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Bespaar honderden euro.